0: Pikantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

Goeiedag, amateurluisteraar. Dit is Rewe de BG zender. BG Show via de zender Worm Amateur. Even een stijf uurtje regio content weer even voor de kiezen. Tot een uurtje of 7 even, hè? Luister maar even zelf mee aan die kant. Ik hoop even dat de kantjes naar genoegen zijn en de ontvangst prima is. Kantjes worden wederom aangeboden door de BG-service. Uitstekend stukje service hier in de jachthaven staat. Probeer het eens uit, zou ik zeggen. Gewoon even een service uitproberen bij de BG-service. Dan gaan we nou even luisteren met elkaar naar een stijf uurtje puur beste regio-content. Zorgvuldig bij elkaar geschraapt door het BG-show, het de BG-show, regio-content, music, DJ team. En dan kan je gaan even te ronden voor iedereen die afgestemd is. Zijn niemand uitgezonderd? Daar gaan de kantjes voor de ronde. Eventjes daar in de kant. Dus luister maar even gezellig mee, hè? Joep, joep.

0: Ja, de amateur en de luisteraar, het is weer even uit met de pret afgelopen. We schijnen ermee uit, we gaan de band verlaten. Maar eerst eventjes de kantjes even bij langs hier even op de BG Show. We begonnen even met Malek Samo met een instrumental, namelijk Bingo. Dat was even Nicolai Kuta uit Timișoara, Roemenië, locatie Timișoara. Ik ben er nog geweest met de Lady Even. En dat kantje, dat was even presenteren. Dus dan stelde hij even iedereen voor die mee had gewerkt aan zijn cd'tje en cassettebandje. Dan was het even BG The Messenger met Crackhead. Dan was het even Bocudro, locatie Tarwewijk. In de jachthaven staat hij, locatie met WO. Het kantje is net uit, was er net gisteren eventjes uitgebracht. Dan was het even uit de regio België, Sonja, met Voor mij alleen. Dan was het even uit locatie Weird, de zangeres van de naam met Ballade van de Rijke Kerkganger. Dan was het even uit locatie 072, Ali 072 met Ja, Sina, featuring Moitje Jack. En dan was het even een slotkoers, gospelteam uit de locatie Vroomshoop met Al is één ook de poort. Dan was het even Euroturo, of zo, kantje heette Euroturo. Oh nee, kantje was van Euroturo, kantje heette Music, featuring Miele met Def. Dan was het even Enzo uit de regio België en dan was het kantje heette Werk. En dan was het even Eva met kantje Ik wil bij jou zijn. Dan waren even de Teddy Boys. Met Veegje Tranen weg, O Signorita. Dat was even die dubbel locatie Vlissingen met Ben je dom. Dat was even Jos Wuits met Sibi Zender Regenboog. Dat was even Tony Light met Waar ben je nu? Dat was even Tima en de Music Boss met Ik heb me weer vergist. Dan was nog even de Blue Light met Rosalie. En dan was het hier net nog eventjes Fred Roodveld met Sputnik. Nou, dat was hem alweer. Volgende week weer een tour. Inshallah.
1: Daar hoort.

Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Pottepoe Action. Action, het radioprogramma voor de snob. Action, programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen, voor mooie mensen, voor interessante mensen. Ja, want Pottepoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met dingen, spullen, zaken, maar ook het niets. 0,0 en 0, shit. Allemaal samen hier, maar niet thuis hoor, er is wel muziek natuurlijk. Muziek. Bij Pottepoe Action. Action. Brazilië, 1969. Os Mutantes. Não vá se perder por aí. Single versie.

0: organized fire!
1: Dat was Genocide Association weer eens. Organized Disorder. Oktober 1983 kwam die cassette uit met hun 105 tracks. Voor iedereen die dit nog niet weet, nog niet meteen herkende. Dit is een herbeleving van een uitzending uit juli 2016. Van het programma Action. Ik doe het gewoon nog een keer. Daarvoor Nova Se Perder Por Ahí. Van een single, dus een mono-versie, maar volgens mij is die LP-versie ook gewoon hetzelfde, ook mono. Os Mutantes uit Brazilië van hun tweede LP, dus maar dan dus de single van de single. Toch weer misschien net iets anders. Zojuist is Genocide Association weer uit die experimentele cassettetape, punk, crossover, schreeuwband. Met zo kort mogelijke liedjes. Deze keer 22 seconden. Organized Disorder. Goed, dan gaan we nu ook nog steeds terug naar 2016. Braz featuring Mokromaniac, Fresco, Pietje Bel en Killer Camel kwamen toen namelijk met hun legendarische plaat Testosteronbommen. 1 juli 2016 uitgekomen. En ogenblikkelijk uitgezonden in Patapoe Action. Hier komt hij weer. Braz featuring Mokromaniac, Fresco, Pietje Bel en Killer Camel. 1 juli 2016. Testosteronbommen. Oh, alleen zie ik dat Organized Disorder. Oktober 83 van Genocide Association. Ja, die duurde dus maar 22 seconden. Dus dan komt hij eerst nog een keer.
0: Organized Fire!
2: Dinero gaan we gewoon uit de mappapa, waggy is koud, waggy trekken gewoon. Ze hebben die man gepakt, isabi toch? We gaan die man free hem, isabi toch? Free dinero, isabi toch? Kom eruit, dinero, kom los, kom wandel, kom wandel gewoon. Kom wandel gewoon.
3: Wij importeren een cultuur. Wij importeren een massa van testosteronbommen. Ik heb het al een keer genoemd. Nou, de werkelijkheid van Nederland.

0: komen. Best liedje van de wereld. Ben je met me eens? Ik smeek jou. Ik smeek je, kom hier. Ik knik je, je kakker, het komt met jou.
1: Testosteron.
2: Hier, Jozef Kamer. Jozef
3: Kamer. Nog één woord op de pokoe en ik flip hem uit. Ik wil niks horen behalve slikgeluid. Bitch, niggas willen vaak net iets te lang. Waardoor mijn hart uitschiet. Hoppa, Chichi man. Ik ga Jason.

Trash cousins have fun, so testosterone bomb brands, fresco mocromaniac, pitch bell, sun holo killer. Kamel Geert Wilders, mijn vader, talla. Ewa, ik pleeg aanslag op de kutje van je moeder, want ik weet.

You See What I Mean heette dit. Ingler, maar dan UC, twee letters. Hoehoe. En dan A Want I Mean. You See A Want I Mean. Huh? Nou ja, Ingler is een Fransman. Of ja, dus misschien is het daarom dat hij geen Engels kan. Of het is gewoon een grote woordspeling. Die ik niet helemaal vat. You See What I Mean. 1996 van Ingler. Is dat nu zojuist? En daarvoor testosteronbommen. Dus 1 juli 2016. Brass featuring Micromaniac, Fresco, Pietje Bel. En Killer Camel. Met weer een mooie stukken Wilders erin. En nog de herhaling daarvoor zat dus de herhaling nog van Genocide Association. Organized Disorder. Van hun 105 track cassette. Oktober 83. Ik zal het nog één keer uitleggen. Dus met de cassette pauzeknopje. Gebruikten ze de instrumenten van punktapejes. En als er werd gezongen, dat haalden ze allemaal weg. En de brokjes die ze overhielden, daar brulden ze zelf iets overheen. Wat ook natuurlijk moest gaan over in punktermen. Dit was, zoals je hoorde, dat was Taste2O, geloof ik, van Tervet Cadet. In dit geval, maar dat is dus heel weinig muziek. Dus dat was ook maar een heel kort nummer. Maar goed, de gerecyclede versie van de instrumenten van Taste2O van Tervet Cadet uit Finland. Maar dan door uit Engeland, Genocide Association. Daar begon dat kleine blokje mee. Vlug door met muziek waar fusgitaar in zit, vermoed ik. In ieder geval dat toen in de 2016 was het goed, maar het zit niet in het begin in ieder geval. Oktober 1966, het nummer You're Gonna Cry van de Donnybrooks. Kwamen die ook nog ergens vandaan? Vaak schrijf ik dan op waar ze vandaan kwamen. Nee, heb ik niet opgeschreven. Zoek het even op. Dit is waarschijnlijk Amerikaans of het is... Nou ja, het kan natuurlijk van alles zijn. Maar dit, nou ja, hoe dan ook. Donnybrooks, You're Gonna Cry. Oktober 1966 met fusgitaar, Patpoe Action.

0: Filou met Gogomina. 2016, Filou, Gogomina. Uit Suriname ga ik vanuit. En daarvoor You're Gonna Cry van de Donnybrooks. Met fusgitaar. Tussen de andere gewelddadige noise, hoe noem je dat? Het kabaal wat ze wisten te maken. En emotie natuurlijk. You're Gonna Cry, oktober 1966, de Donnybrooks. En zojuist Gogomina, Filou. Dan gaan we vlug naar een soort van experimentele pop op dit punt. Gek genoeg heb ik toen bedacht, dat doen we met Pussy Riot. Osvobody Brusatku, Deliver Pavement. Ik kan me er niet zoveel bij voorstellen, maar misschien zijn er plekken waar dan het plaveisel niet wordt bezorgd. In Rusland of zo, ik weet niet. Goed, 2012, Pussy Riot. Osvobody Brusatku. Pussy Riot, 2012, Patapo Action.
1: Школьные классы, союз избирателей, в душных комнатах тухнут кабинки, пахнет потом и веет контролем, полы подметены,

Place Called Africa, Junior Biles. Dat is wel een van de meest afgezaagde die we de laatste tijd hebben gehad. Overduidelijk Lee Scratch Perry. 2 jaar voordat Black Ark Studio echt bestond. Maar een samenwerking waar deze twee ongelooflijk uitblonken. De B-kant van het singeltje. Dit is 1971. Dus de achterkant African Version. Ook 71 natuurlijk, The Upsetters. Dat zat ertussen. Een beetje dubachtig. Maar nog heel vroeg. En dat echte echo-werk en galm-dingen viel allemaal nog mee. En daarvoor Chapter 3 of Africa, 1972. Winston Prince is beter bekend als later Dr. Alimentado. 1972 dit, Chapter 3 of Africa. Allemaal dus heel lang geleden. Ook heel vroeg in de carrière van Alimentado bijvoorbeeld. Nou ja, goed, dus dat. En daarvoor Pussy Riot. Osvobody Brusciatku. 2012. Pussy Riot. Deliver Pavement zou dat dan. Onbegrijpelijk. Nou ja, dat heb ik ook allemaal al gezegd. Dat knip ik allemaal weg. Dit hoor je nu niet. We gaan verder met punkmuziek. Hoe klinkt dat eigenlijk? Maar het kan ook zijn dat ik dat bedoeld had dus toen dat dit dan de experimentele pop zou zijn. Van rond 1980. Dat dit is 82. Maar wat je wil hoor. Dus de Damned, het geldt gewoon echt als punkmuziek. Dit is van demo's met Captain Sensible op vocals. Dus ja. Gun Fury van de Damned. Een demo met Sensible op vocals. 1982, Pat Pro Action.

Ennio Morricone. Money Orgy. Money Orgy heette dat nummer uit de film Danger Diabolic. Een vreselijke filmer, stijl, ding. Rare geweldfilm met ondergrondse hoofdkwartieren en dergelijke. 1968, Danger Diabolic, was de film Ennio Morricone en Money Orgy heette dat nummer. Daarvoor Stratofortress Global Jet Bomber Goes into Service, 1955 van Universal International News. Dat is de B-52, toch? Het Stratofortress. 1955, nee, die is trouwens al in de Tweede Wereldoorlog bedacht, of zoiets. Nou ja, in ieder geval, dit ging dus inderdaad Global Jet Bomber. Dus daar kan je die bom overal op de wereld mee afleveren. Dat was de bedoeling van dat enorme grote vliegtuig dat vandaag de dag nog steeds wordt ingezet. Wordt gebruikt voor de moord, die oorlog wordt genoemd. Damned zat ervoor. Gun Fury. Dus het is ook zeg maar, een soort thema. Money Orgy, Stratofortress, Gun Fury. Met Captain Sensible die zingt in 1982. Dan nu, vlug naar Peru. Je voelt je goed, je bent mooi en intelligent. En je luistert naar Patapou Action. Een liedje van Yarita Lissette. Yanariko heet ze tegenwoordig weer nog achter, is de echte achternaam. Yarita Lissette Yanariko. Que fue de nuestro amor? 2013. Que fue de nuestro amor? Yarita Lissette. Patapou Action.

Nutit heette dat. En dat betekent cadeau in het Zweeds, kennelijk. Opgenomen in april 1982 door Anticimex natuurlijk. Anticimex, Nutit. April 1982. En daarvoor Onji Foy. Is een cover van een Amerikaans nummer, heel stom. Waarvan de intro ook met een echte synthesizer is. Terwijl dit is volgens mij orgel met fuzz. Hè, altijd beter. En de tekst is ook verschrikkelijk in het Engels. Dus gewoon niets van aantrekken. Ronnie Vaughn van hun 1969 LP. De tweede LP die in 1969 uitkwam. Die eerste is natuurlijk die fantastische, zeg maar de 1968 LP. Die toch uitkwam in het begin 1969. Maar goed, die hebben we helemaal afgekloven aan alle kanten hier bij dit programma Patapoe Action. En deze, Onji Foy, hebben we een cover van laten horen uit 2006 van Videodroom. Van de Tribute to Ronnie Vaughn, twee cd's. Dat is het dus, Onji Foy. Waar is het, betekent dat. Dan gaan we nu over naar de vrede. Liedjes over vrede, bijvoorbeeld Laat het altijd vrede zijn van Marietje, weet je misschien nog wel. Hier hebben we Ingrid, Op een dag. Dit is natuurlijk ook weer een meisje van ongeveer 10. Want kinderen die zingen over vrede, dat is leuk. En ze moeten vooral niet, ze moeten vooral heel onschuldig zijn. Volwassen mensen met dit soort teksten gaat natuurlijk niet... Dus ten eerste, ze wil vrede over de wereld. Geen ruzie meer. Er moet worden gezoend. Zoenen, dus zoenen en vrede. Ja, ja, natuurlijk. En ook de ruimte voor de natuur vraagt ze om. Maar goed, dit soort... wordt natuurlijk ook naïef gedacht, dit soort teksten. Dus daar moet inderdaad een meisje van 10 dat dan zingen. Ingrid heeft later ook nog meer. En overigens, het is ook nog een cover. Op een dag is Un, deux, trois van Raffaella Carrà. Je weet toch? Un, deux, trois. En de Tite van Ma. Dat was altijd wat wij dan erbij zongen. Dat is natuurlijk heel erg, want het is met Tite. Dus dat moet je dan niet zeggen. Ingrid is onschuldig. Die heeft daar niks mee te maken. Op een dag, 1986. Ingrid. Oh, alleen zie ik dat Anticimex, Nutit, uit april 1982, duurt maar 57 seconden. En daarom komt hij nu nog een keer, Patapoe Action.

Drox gewoon weer. I am psychotic. Ja, ik snap die het moet altijd moet het iets engs zijn, hè, met dit soort muziek. Iets griezelige en horrorachtige. En psychotisch, dat wil je natuurlijk niet worden. Maar die dame, of was het Drox zelf die in zijn psychose een hele soort andere stem heeft gekregen? Ik weet het niet. I am psychotic. 2025 van Drox uit... wat was het ook alweer? Uit Zuid-Holland. Dat. En je voelt je goed. Daarvoor staat Op een dag van Ingrid. Ik had volgens mij zelfs opgeschreven. Ingrid kwam uit. Uit Oosterhout, Noord-Brabant. Ingrid Zwegers. Ik heb trouwens niet echt goed opgezocht hoe oud ze is. Maar op het fotootje ziet ze er zo 9, 10, 11 jaar oud uit. 1986. Op een dag. De cover van... On de Trois. On de Trois. Maar daarvoor zat nog de herhaling van Nutid, Anticimex, april 1982, de demo. En dat betekent cadeau, dus dat je dat ook weet. Vlug, je bent vlug en je luistert naar Patapoe Action, naar het liedje met fusgitaar. The Grey Things kwamen uit Albany, dat is in Amerika, New York State, dus de staat New York aan de oostkust. Heette eigenlijk anders, de Shazams of de Kraak, nou ja, in ieder geval, die, maar brachten nooit iets uit. Eén single hebben ze mogen uitbrengen en toen heeft de producer of de geldschieter ze Grey Things genoemd. Dus de band Grey Things, misschien wisten ze het bij opname niet eens dat ze zo heten, maar het doet er niet toe. Charity is het nummer. De fus komt zachtjes opzetten, niet keihard in je smoel, maar gewoon Charity. Begins at home. Grey Things. Patapoe Action.

Dat was natuurlijk New Style, dat hoorde je wel met Botto op voorzang. En SG, featuring, New Style featuring SG. Ondrofini Nikba, 2026. Ondrofini Nikba van New Style featuring SG, 2026. Uit Suriname. En daarvoor The Grey Things uit Albany, New York, 1966. Charity. Met wat fus. Zoals het hoort. Dat. Je geeft je paspoort aan zomaar iemand op straat. En je luistert naar Patapou Action. We gaan nu naar de experimenteelachtige muziek van rond 1980. Purolator. Hoe heet je ook weer? Kurt Dahlke of iets dergelijks. Heeft Blauwe Maandag in Duits-Amerikaanse Freundschaft gezeten. Maar was eigenlijk veel te kunstig of artistiek. En op zichzelf had veel meer een eigen agenda. Gelukkig. En heeft in 1981 alweer eigen album gemaakt. Of misschien was dat alweer zijn tweede. Onder de naam Purolator. En dat gaat echt los op het experiment. Bijvoorbeeld nu gaan we krijgen dus jazz. En dan wordt het ook nog in het Frans op een gegeven moment. Dus poeh. Maar allemaal keurig mooi opgenomen. Hij was ook heel vroeg, had hij samples en zo. Ik weet niet of hier al een sample in zit. Maar, dus dat, de Kurt Dahlke. Purolator uit Duitsland. Studio Fatal. 1981. Pat Action.

Faye Bennett hoorde je. Dat was Faye Bennett, 1976. Big Cocky Wally. Waarin ze uitlegt wat haar wensen en behoeftes zijn. Volgens David Katz, de biograaf van Lee Scratch Perry, die dit heeft opgenomen in zijn Black Ark studio. Die noemt dit nummer outrageously filthy. Het gaat ook over seks natuurlijk. Maar outrageously filthy, dat... Misschien snap ik gewoon helemaal niet wat ze zegt. Dat is de vrouw. Dat is de vrouw die zingt over een man. En dat is de omgekeerde versie van Big Pussy Sally van Lord Creator. Die gaan we een andere keer draaien. Het leuke is, die twee singles, dus Big Pussy Sally en Big Cocky Wally. Dat die hebben alle twee een eigen dub. Maar van alle twee is er ook nog een dub ontdekt. Dus de man over de vrouw en de vrouw over de man. In dit geval was het Big Boy Wally. Dus dat gaat dan is het gewoon alleen man Wally en niet Cocky Wally. Maar goed, het is een titel die ze in 2013 nog hebben uitgedeeld. Ik dacht, het is safe for work of zo. Of dat je dan ook kinderen het kunnen luisteren. Weet ik veel. Waarschijnlijk uit de verzameling van Pat Francis. Ja Lloyd, Ja Lyon. Ja Ali. Allemaal dezelfde mens met zijn label. Die heeft een zootje van die masters en gekke opnames kunnen uitbrengen. Of laten uitbrengen in ieder geval. 2013 is dit uitgekomen. Big Boy Wally, eerste van de drie. Gewoon een kortere en andere versie van die dub die je nog niet hebt gehad. Want de tegengestelde samenstelling kan ik ook nog doen. Dat ik dan begin met de man over de vrouw, dan de vrouw over de man en dan de man over de vrouw. Allemaal 1976 opgenomen natuurlijk. En voor die drie reggae, die outrageously filthy muziek van zojuist, daarvoor zat nog Studio Fatale. 1981, Purolator. Uit Duitsland. En van Duitsland is het maar een kleine stap. Je maakt een grote stap. Je luistert naar Patapoe Action. Naar de punkmuziek. We moeten vlug naar Zweden. Het nummer Arne Weise. 1983. Kurt in Couveuse. Of Couveuse. Kurt in de Couveuse. Dat betekent het. Dat weet ik zeker. We hebben ooit wel eerder van gehad. Nooit zoveel. Deze is ook weer van Really Fast. Geloof ik, Really Fast 1, als ik het me goed herinner. En het is opgenomen september, 5 september 1982. Really Fast 1. Arne Weise, Kurt in Couveuse, Patapoe Action.

Im Stahlnetz des Dr. Mabuse. En dan de titelmuziek van die film. Im Stahlnetz des Dr. Mabuse. Peter Zandloff heeft de muziek gemaakt. Je weet toch, die geheime Dr. Mabuse. En niemand weet zijn identiteit. Hij is een soort Crimson. Oh nee, het is maar in één verhaal. Dat Crimson. Nee, oh nee, was het Lambiek. Ja, maakt het niet uit. Hele spannende films waren dat. Ze speelden altijd in Engeland, maar was in Duitsland opgenomen. Kon je ook zien, die mooie oude kapotte steden van Duitsland van rond 1960. Dat is natuurlijk totaal esthetiek. Esthetiek, moet je dan zeggen. Ziet er fantastisch uit. En die verhalen zijn altijd ook heel goed, want de politie zijn heel dom. En dokter Mabuse is super gemeen en heeft hele mooie wapens altijd en dingen verzonnen. Hele ingewikkelde plannen om zijn misdaden uit te voeren. Nou ja, een van die grote misdaden overigens van de afgelopen vorige eeuw was Maleisië. Of Malaya. Dus een Engelse kolonie en de Japanners die bezetten het in de Tweede Wereldoorlog. En toen kwamen de Engelsen weer terug. En op een gegeven moment toen wilden die mensen die daar de rubber verbouwden. Want alle rubber ongeveer ter wereld komt uit Maleisië. En ze wilden gewoon loon naar werken. Of ze wilden in ieder geval hoger loon. En toen wilden ze eigenlijk ook best onafhankelijk zijn. En toen werden ze meteen uitgemaakt voor communist. En vervolgens kwam er een soort prequel van de Vietnamoorlog. Een vreselijke oorlog waarbij duizenden mensen de dood in zijn gejaagd, levens verwoest, dit en dat, het hele land overhoop gehaald en kapot gemaakt. En toen moest het toch dan maar op hun manier onafhankelijkheid worden, de federatie van Maleisië of iets dergelijks. En vrouwen werden ook geworven om pistolen vast te houden, om daar de law and order te handhaven. De moeilijke taak die ze hebben gekozen, zoals het wordt gezegd. Maar goed, daarvoor zat juist een ding over een misverkiezing en de maten. En dit is ook weer Girls with Guns, waar je vrouwen ziet schieten. Dat voor sommige mannen heel opwindend is, maar dat weet ik ook niet. En voor vrouwen ook misschien. Of misschien zelfs voor dieren. Of misschien is het ook afschuwwekkend voor heel veel mensen. Dat kan ik me ook voorstellen. Maar goed, dat is die verschrikkelijke geschiedenis. Dit werd gebracht door British Movietone, 27 augustus 1956. Women Police. Die oorlog ging nog. Tot 60 door trouwens. Dus de oorlog was nog gaande toen deze vrouwelijke politie werd opgeleid. Daarvoor nog Arne Wijze, een nummer van Kurt Icoeves van de eerste Really Fast verzamelplaat. Opgenomen 19. Wat, ik zei 83, zei ik 83? Nee, 5 september 82 staat ook ergens. En die plaat. Really Fast 1, die is uit 83, dat zal het zijn. Nou ja, hoe dan ook. Dan weten we dat allemaal weer. Patapoe, Action, daar luister je naar. En we gaan heel vlug weer terug naar onze vrienden in Peru. Agrupación Lérida. Eentje uit 2024 die we over het hoofd hebben gezien. Nou, weet ik eigenlijk niet. Maar het is een cover. We hebben hem eerder gehad. Van Jobana Hanco. Die was uit 2009. Que importa. Que importa. 2009, Jobana Hanco is al lang geweest. Nu krijgen we Que Importa 2024, Agrupación Lérida, Patapú Action.

0: pikantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Service.
1: BG Service.
0: BG Service. Service BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

Goeiedag, amateurluisteraar. Het is weer even de BG-zender. BG-show via de zender Worm Amateur. Even een stijf uurtje regio-content weer even voor de kiezen. Tot een uurtje of 7 even, hè? Luister maar even zelf mee aan die kant. Ik hoop even dat de kantjes naar genoegen zijn en de ontvangst prima is. Kantjes worden wederom aangeboden door de BG-service. Uitstekend stukje service hier in de jachthaven staat. Probeer het eens uit, zou ik zeggen. Gewoon even een service uitproberen bij de BG-service. Dan gaan we nou even luisteren met elkaar naar een stijf uurtje puur beste regio-content. Zorgvuldig bij elkaar geschraapt door het BG-show, het de BG-show, regio-content, music, DG-team. En dan kan je gaan even te ronden voor iedereen die afgestemd is. Zijn niemand uitgezonderd? Daar gaan de kantjes voor en de ronde eventjes daar die kant. Dus luister maar even gezellig mee, hè? Joep, joep.